0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

genoeg gewild, hier drinken verschijnt. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden...

0: Zweden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
3: All music will be recycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 29. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1971. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. Zou het erg zijn, lieve opa, van Wilma en vader Abraham. Het gaat hier om Wilma Landkroon. Ze was 14 jaar toen ze het liedje zong. In 1968, op haar 11e, heeft ze haar eerste hit met Heintje Bouw ein Schloss für mich. Daarna met onder andere Een klomp met een zeiltje en 80 rode rozen. Zou het erg zijn, lieve opa, is haar 7e hit en gelijk haar grootste, maar ook haar laatste. In de jaren 80 doet ze nog wel mee met het project Sterren voor Vrede. In 1994 haalde Wilma de krant omdat haar huis afbrandde en al haar gouden platen hierbij verloren gingen. Er is een korte documentaire van de VPRO over haar carrière te vinden op YouTube. Zou eens moeten kijken. Zou het erg zijn, lieve opa, staat 15 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. Ja, die documentaire moet je echt kijken. Is prachtig. En de muziek die we net hoorden is een liedje van Fer Grignard. Ring, ring, I've got to sing. Het liedje komt op 16 juli 1966 binnen op 27 in de Nederlandse top 40. En deze single bereikt op 3 september van dat jaar de 16e plaats. Fer Grignard is een Belgische zanger en kunstenaar die op 13 maart 1939 in Antwerpen is geboren. Na Ring Ring haalt hij nog 2 keer de Nederlandse top 40 met Drunken Sailor in oktober 66 en Yama Yama Hey Hey in mei 1969. In maart 75 geeft Fer Grignard nog een optreden in de Melkweg in Amsterdam. Hij overlijdt op 8 augustus 82 op 43-jarige leeftijd na een lange strijd tegen keelkanker. Maar mooie muziek gemaakt. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een band die begon als Kilburn en de High Roads. Ik weet niet of je dat iets zegt. Het is een bekende band geworden later. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm die als eerste in de Verenigde Staten met goud wordt bekroond. Er waren natuurlijk wel meer soundtracks in de Verenigde Staten die met goud werden bekroond, maar het gaat om popmuziek. En niet om een musical of iets dergelijks. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat uit 1982. Het is het 4e studioalbum van de band Toto. En het album heet Toto 4. En dadelijk ook nog het themanummer van de 16e Bondfilm. Welke was dat ook alweer? En dan vertel ik je nu dat op 12 juli 1974 de single Another Saturday Night van Cat Stevens verschijnt. Sam Cooke heeft als componist er met zijn eigen versie een grote hit mee in 1963. De versie van Cat Stevens komt op 14 september 1974 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt de 17e plaats. In de nadagen van Radio Noordzee Internationaal, dus in 1974, is de single nog de smashplay bij de Engelse servers van deze zeezender. 220.
2: Radio Noordzee. This is Radio Noordzee International, AM and FM.
3: Nazi Radio 1974.
4: On the top of the hour, RMI's Smash Play.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40.
1: 1971.
2: Week 29.
3: Nummer 35.

plaat van de week via de album van Toto uit 1982. Het album heet gewoon Toto 4. En wij luisterden naar het liedje Rosanna, wat ook een grote hit werd in deze uitvoering. De albumuitvoering duurt 5,5 minuten. Daarvoor hadden we, eens even kijken, nummer 35 in die top 40. Week 29, 1971. Een nummer van The Move. Het heet Tonight. Interessant is dat Jeff Lynne toen net naar The Move was gegaan. En hij deed in het derde couplet de lead vocals. Misschien is je dat opgevallen. Dan nu het themanummer van de 16e James Bond film. Deze draait vanaf 14 juli 1989 in de Amerikaanse bioscopen en was al op 13 juni van dat jaar in Londen in wereldpremière gegaan. Na afloop worden de hoofdrolspelers Timothy Dalton, Robert Davi en Carrie Lowell voorgesteld aan Prins Charles en Prinses Diana. Ook de Amerikaanse acteur Kirk Douglas en de voormalige Bondmeisjes Jane Seymour en Britt Eklund onderhouden zich kort met het prinselijk paar. Vanaf 21 juni 1989 draait de film in de Nederlandse bioscopen. Zangeres Gladys Knight zong in de tijd het themalied van de film. Maar hoe heet die 16e Bondfilm ook alweer? Luister goed, ik heb hier ook de trailer.

dangerous place to be. Timothy Dalton is James Bond.

Emery, Roman Emery's. Wat een goede composities maakten die gasten, zeg. Van dit soort prachtige ballads, maar natuurlijk ook disco-liedjes. Het staat op nummer 16 in die top 40, week 29, 1971. How Can You Mend a Broken Heart? En vergeet ook niet die versie van Al Green. Dan nu muziek uit een popfilm die als eerste in de Verenigde Staten met goud wordt bekroond. Het gaat hier om Easy Rider. Op 14 juli 1969 is er in New York een voorvertoning van deze cultfilm. Peter Fonda en Dennis Hopper spelen de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. Bijrollen zijn er voor Jack Nicholson, Phil Spector en Justin and Bridget, de jonge kinderen van Peter Fonda. Op 13 augustus 1969 is in Los Angeles de officiële première van Easy Rider. En vanaf september 1969 is Easy Rider in de Nederlandse bioscopen te zien. De soundtrack komt op 6 september 1969 binnen de albumlijst van Billboard. De LP bereikt de zesde plaats. Op 19 januari 1970 haalt Easy Rider de gouden status in Amerika. Het is de eerste soundtrack van een popfilm die met goud wordt bekroond in de Verenigde Staten. Op de plaat staan onder meer The Pusher van Steppenwolf, If Six Was Nine van Jimi Hendrix, The Ballad of Easy Rider van Roger McQuinn en natuurlijk het meest bekende nummer uit de film Born to be Wild van Steppenwolf.

langspeelplaat van de week. Het vierde album van Toto. Heet gewoon Toto 4. Het nummer Africa. Het kwam ook op single uit. En het stond in de Nederlandse top 40 10 weken lang. En 2 weken op nummer 1. Maar goed, we doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor weer zo'n nieuw mooi album. Dan nu muziek van een band die begon als Kilburn and the High Roads. Deze Engelse punk-rockband wordt in 1970 in Londen opgericht door Ian Dury. In 1974 nemen ze hun eerste album op, wat overigens niet zal uitkomen omdat de platenmaatschappij Raft Records vlak daarna ophoudt te bestaan. In 1976 gaan Kilburn and the High Roads uit elkaar. Zanger Ian Dury en toetsenist Chess Jenkel richten dan Ian Dury en de Blockheads op. Meteen beginnen zij voor het gloednieuwe platenlabel Stiff Records aan de opname van hun debuutalbum New Boots and Panties. Deze LP komt op 22 oktober 1977 binnen in de Britse albumlijst en bereikt de 5e plaats. Van de LP komen in Nederland 2 singles uit: Sex and Drugs and Rock'n'Roll en Wake Up and Make Love With Me.

Ian Dury en de Blockheads, Wake Up and Make Love With Me, van hun debuutalbum New Boots and Panties. Muziekvrienden, ik heb er nog één. En wel nummer 11 uit die top 40, week 29, 1971. Het is van de Spaanse muziekgroep Los Mayas. Het is een nummer wat oorspronkelijk al gecomponeerd werd in 1939. Concerto voor Aranjuez. Een klassiek stuk, muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A8.

0: 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. TNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom in dit tweede uur van Ronduit zondag van DNO Radio. Onze technicus is ook nu in het tweede uur weer Klaas Jonkman. En u hoorde in het eerste uur de mooie muziek die Fanny voor u had uitgezocht. En ik mag het tweede uur voor u presenteren en mijn naam is Truus Bosman.
1: Ronduit zondag met muziek, nieuws en achtergrond.

0: dicht bij de bron.
1: Ja, zoals Fanny ook al zei, we zitten midden in de zomer. En ook ik heb geprobeerd zomerse muziek voor u samen te stellen. En aangezien ik vorig weekend een concert van André Rieu in Maastricht mocht bijwonen, heb ik om te beginnen een wals van hem gekozen.

Nou, dat was een heel feestelijk en zomers begin. De mooie blauwe Donau. Johann Strauss schreef deze beroemde wals al in 1867. En het is nog steeds een prachtig stuk muziek. André Rieu voert het natuurlijk samen met zijn beroemde Johann Strauss-orkest uit. En dan gaan we verder met de componist Gabriel Fauré. Hij schreef een prachtig koorwerk toen hij nog maar 19 jaar oud was. En de dichter Jean Racine maakte er een tekst bij. En eigenlijk is het een avondgebed waarin wordt gevraagd of Christus zijn licht wil laten schijnen over de mensen. Cantique de Jean Racine.

Dit was even een ander lied dan wat ik aangekondigd had. Maar dit was ook heel mooi. Zie de zon was dit met Elise Manna. We gaan nu luisteren naar Cantique de Jean Racine.

Ennio Morricone heeft heel veel filmmuziek geschreven, waaronder Gabriels Obu. En deze muziek komt uit de film The Mission en staat symbool voor vrede en verbinding. In de film gebruikt de jezuïet Pater Gabriel de melodie op zijn hobo om vriendschap te sluiten met de inheemse bevolking in de Zuid-Amerikaanse jungle. En het wordt hier uitgevoerd door de Faro Islands Philharmonic Orchestra en u hoort Hendrik Chaim Goldschmidt op de oboe.

Wolfgang Amadeus Mozart componeerde het Laudate Dominum toen hij nog maar 25 jaar oud was. En de vertaling van deze woorden is Loof de Heer. Het is een hele mooie combinatie van de sopraan met het koor. En de sopraan is Tal Katsir. Zij is een Israëlische zangeres, pianiste en songwriter. Ze studeerde in Oxford aan de universiteit en trad door heel Europa op. En het koor dat u hoort is het Choir of Somerville College uit Oxford. De organist is Douglas Knight en de dirigent is David Crown. Laudate Domino.

gaan nog even terug naar André Rieu met zijn orkest. En we hebben natuurlijk al veel muziek gehad. En we gaan nu naar muziek uit een musical. Edelweiss komt uit de musical The Sound of Music.

Ik laat u hierna een lied van Roon Staal horen, want hij geeft binnenkort een luisterconcert in Bijlen. Vroeger toerde Roon Staal met bijvoorbeeld Simon & Garfunkel heel Europa door, maar tegenwoordig kiest hij heel bewust voor kleinschalige concerten. En dan zingt hij onder andere klassiekers van Vicky Brown en John Denver en nog heel veel anderen. En hij wisselt dit af met eigen composities en persoonlijke verhalen. In de aankondiging die ik las staat dat zijn muziek raakt, verstilt en uitnodigt om even los te komen van de dagelijkse drukte. Dit concert is op vrijdag 31 juli in de Steveniskerk in Bijlen. En het eerste concert begint 's middags om 4 uur en het tweede om 8 uur 's avonds. Kaarten kosten €25. En Roon zingt nu voor ons het lied Weet waarom je leeft en hij begeleidt zichzelf op de piano.

Het is vandaag niet zo heel erg warm meer, dus misschien is het wel tijd voor een mooie wandeling. En dat kunt u vanmiddag, als u wilt, een zomerwandeling maken met de boswachter in het Dwingelerveld. Die wandeling start om 2 uur. U kunt zich aanmelden bij het bezoekerscentrum Dwingelerveld, Benderse 22 in Ruinen. Misschien ook wel handig om even te googlen of te bellen. Het telefoonnummer is 0522-472951. En online kunt u natuurlijk ook zoeken op bezoekerscentrum Dwingelerveld. Ook morgen is er een wandeling, maar dan moet u vroeg op, want deze start om 6 uur in de ochtend. En wij luisteren naar het intermezzo Cavalleria Rusticana van de componist Pietro Mascagni.

Na dit rustige intermezzo gaan we door naar het bruisende optreden van de zangeres Mirusia Lauwersen. En zij is een Australische-Nederlandse sopraan en ze toert al sinds 2007 samen met André Rieu als solist. We luisteren naar het lied Memory, hier ook uitgevoerd natuurlijk samen met het Johann Strauss Orchestra van André Rieu.

Dan las ik dat u nog steeds kunt meedoen aan een campagne Red een stukje Zuidwolde. En deze campagne is er om geld in te zamelen voor de restauratie van het kerkdak van de hervormde kerk in Zuidwolde. En dat is een beeldbepalend monument in het dorp. Er zijn allerlei acties gaande. Waaronder een vaartocht over de Hogeveense Vaart. En die tocht voert van Echten naar de Ossensluis en weer terug. Deelname kost €25 voor een volwassene en €15 per kind. U kunt zich ook aanmelden via de site reddekerk.nl of telefonisch via 06-18-91-5095. En wij gaan luisteren naar een compositie van Edward Elgar. Deze heet Nimrod en is uit de Enigma-variaties. Elgar droeg deze variatie op aan zijn goede vriend August Jeker.

kan ik u ook nog vertellen dat er in de Pancratiuskerk in Diever een expositie is van de Schilderskring. En dat is een veelzijdige tentoonstelling met divers werk van de leden van de vereniging die uit Diever en de omgeving komen. De tentoonstelling is de komende 3 weken van maandag tot en met zaterdags gratis te bezoeken tussen 1 en 5 uur. En dan kunt u als bezoeker aangeven welke 3 kunstwerken u het mooist vindt. Aan het eind van de expositie wordt dan bekendgemaakt wie de meeste publiekstemmen heeft gekregen. Ook zijn er sommige werken te koop. Het is in de Pancratiuskerk in Diever dus. En natuurlijk is er ook elke vrijdagochtend in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde een stamtafel. En dat houdt in dat u vanaf 10 uur welkom bent om een kopje koffie te komen drinken met wat lekkers erbij. En dat is een gezellige groep mensen die het leuk vinden om onder het genot van koffie met elkaar te praten. En deze stamtafel is geheel gratis. Ondertussen is het uur ook alweer bijna voorbij. We sluiten af met een fluit- en harpconcert van Mozart. En na 11 uur kunt u weer luisteren naar het programma Gospel Music. Klaas, hartelijk bedankt voor de technische begeleiding. Sorry, na 12 uur natuurlijk. En wij wensen u allemaal een fijne zondag en een goede week toe.

0: 2. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Bij de aftrap van de WK-finale vanavond blijft het naar verwachting droog. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug. Op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. En bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: Let's do it!
0: Hey,

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.